0: En jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehen, Zwolgen op de Deel, Kiewit op de Wisch, te middag schön Fisch.

was ik 18 jaar oud ben. Dan word ik hem te militair. Voor Stramson en Modrom. En zijn strumpen stoppen. Dus bies meen ik moet leren. Dat leven in de kazern. Hij zegt mij dat nu jedes Mal. Du bringst dat nog zum General. Hij zegt, du schaust dat binnere Smulbahn. Ik denk mij nee en nee. Und sech dem bloß du im Bach gleich mich an der Föhn.